0: 没小，这就是家法。啊，
1: 出手，不懂你的意思。我想你该教教北方的犯人，要全像厉王那样。

吹把谁打死？

0: 回去啊！
1: 厉王，有你呢。

you are.

孩子吗？你是不是很伤心？你舌头被剪掉了。

0: 是阿莎吗？啊，你看看，
1: 是
0: 啊，是啊，是啊，啊，
2: 什么？是阿莎呀？哎呦，这可是老西施。

罂粟田的事让帝王知道了。老谢，你跟老东老南是干什么吃的？啊！

邪门功夫。

点了你心脏的死穴，你很快就没命了。

jouw

0: 现在听你火葬。
1: 厉王不能死，我还没有跟他过招呢。
2: 老宗，

犯人死了，你是怎么搞的？监狱私营之后，犯人就是最廉价、最优秀的劳动。

Die, wow.

kunnen.

0: nie het ook goed gedaan.
1: 我也是啊，是，明天将所有的坏人到操场集合，遵命，四大。

0: so gemeinsam hier.
1: Doch, doch, doch, doch, Neil.

Hey.

Ich muss schließen.

小心点。

Wow.

voorjaar.

Did you know?

0: Radio Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De Capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Gedicht. Bestuursorgaan. Ik herhaal. Gedicht. Bestuursorgaan. En er werd mij gevraagd, dat is trouwens een heel kort gedicht. Een gedicht uit één woord bestaande. Hoe komt het erop? En het idee is eigenlijk, ja, bij Radio Centraal werd heel lang was er sprake van het dagelijks bestuur. Maar niet zo heel lang geleden, misschien toch al wel een paar jaar, is er plots overgegaan tot de uitdrukking bestuursorgaan. En er werd mij gezegd dat dat ook iets te maken had met de overheid. Dat de centrale overheid, noem je het, de Vlaamse overheid, heeft gesteld voor VZW's dat niet langer sprake kon zijn van het dagelijks bestuur, maar dat de term bestuursorgaan moest gebruikt worden. En het heel opmerkelijk dat aan die term is, bestuursorgaan, bij orgaan denk ik aan iets lichamelijk op een of andere manier. En ik ben uitgekomen bij het gegeven dat er ook een VZW is die een besturend lichaam heeft. Dan is het bestuurend lichaam is het centrale hoofdbestuur van Jehova's getuigen. Dus VZW, getuigen van Jehova, worden geleid door een besturend lichaam. En op een of andere manier heb ik toch een associatie met bestuursorgaan. Maar met dat je orgaan dus wel als lichamelijk iets ziet. Maar zoals gezegd, die richtlijn komt wel degelijk van de overheid. Dus op een of andere manier kan je je afvragen, hoe komt men eigenlijk tot het idee bestuursorgaan en als richtlijn? Dus dat is het idee. Nu, ik heb nog heel wat gedichten voor de uitzending vandaag, maar ik ga er geen commentaar meer op geven. Maar dit woord, dat kon ik niet onderuit. Gedicht, bestuursorgaan.

Gedicht. Artikel 21. De interne structuurtekst van VZW Radio Centraal, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 december 1982 en 22 december 2011, bepaalt dat de beheerders voorzitters zijn van werkgroepen en commissies en noemt het bestuursorgaan dagelijks bestuur. VZW Radio Centraal kent geen dagelijks bestuur en commissarissen in de betekenis eraan gegeven door het WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gedicht. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. Hierna het WVV.

gedicht. Titel 1, benaming zetel, doel, duur. Artikel 4. De vereniging heeft als belangeloze doelstelling om in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans overtuiging een niet-openbare en niet-commerciële radio te verzorgen. Via FM en of DAB+, via één of meerdere analoge of digitale zenders, /kanalen, apps, via het internet, diverse sociale media, streaming, de websites, steeds met de uitdrukkelijke bedoeling binnen het zendgebied de communicatie te bevorderen en bij te dragen tot de algemene ontwikkeling.

Gedicht artikel 5. Punt 1. Het rigoureus exploreren van alle mogelijkheden van het medium radio. Hierbij stelt de radio zich complementair op aan alle andere lokale, regionale en nationale radiostations. Programma's die sterk lijken op programma's van andere radiostations of op een bestaand Radio Centraal programma worden systematisch geweigerd.

Gedicht, artikel 5.2. Als gemeenschapsradio bijdragen aan mediapluralisme en versterken van de culturele en linguistische diversiteit, sociale inclusie en lokale identiteit.

Gedicht, artikel 5.3. Het aanbieden van een zo groot mogelijke diversiteit aan programma's te leveren waarin een zeer breed en divers, maar ook een specifiek en of specialistisch ingesteld luisteraarspubliek zich kan terugvinden. Het bieden van een blik op wat leeft en beweegt in de eigen gemeenschap, maar dus haakjes nog niet herkend wordt door andere kanalen. Beginnende verslaggevers, geluidskunstenaars, specialisten in nieuwe en of minder bekende muziekgenres en zo verder.

Gedicht, artikel 5.5. Radio Centraal registreert wat sociocultureel leeft in alle facetten van de samenleving. Reflecteert wat sociaal en cultureel beweegt en van tel is in deze samenleving. Dialogeert en is dus een discussieplatform of confrontatieforum voor groepen en individuen. Genereert en levert dus een eigen bijdrage aan het socioculturele leven via specifieke programma's in zaken film, theater, literatuur, beeldende kunst, internet, etc. Ja. Representeert stemmen die minder gehoord worden in de conventionele media.

gedicht. Artikel 5, punt 8. Het inrichten en organiseren van activiteiten van culturele of recreatieve aard om het sociaal-maatschappelijk leven en de sociale samenhang te bevorderen.

gedicht. Artikel 5.9. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking

gedicht. Titel 5. Artikel 20. Het bestuursorgaan wordt verkozen uit de werkende leden van de vereniging. Allen natuurlijke personen.

Gedicht. Artikel 30. Het bestuursorgaan kan zich solidair verklaren met het inhoudelijke van de uitgezonden programma's.

Gedicht. Artikel 31. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarin normaal, voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Hun aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig de bedragen in artikel 2.57 WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gedicht, titel 6, rekeningen en begrotingen. Artikel 31, boekhouding. 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Gedicht. Titel 7. Ontbinding en vereffening. Artikel 32. Behoudens rechterlijke ontbinding en ontbinding van rechtswegen kan tot ontbinding slechts worden besloten door de Algemene Vergadering met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake. In geval van ontbinding worden de activa overgedragen aan een vereniging, de welke een gelijkaardig doel nastreeft.

Namaskar. Namaskar.

Gedicht, titel 8, Varia, artikel 33. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Come on.

0: Radio Centraal, 106.7, megahertz in de stereo. Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de technist van DK 21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebruikenswaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend live.

Thank you.

Voilà, goedemorgen. Dit is Radio Centraal. Normaliter verwacht u om dit uur Sango Nini. Carlos belde mij eerder deze week om met de vraag om hem te vervangen. Wegens familiale omstandigheden kan hij er deze week niet bij zijn. Dit is dus een vervangprogramma voor Sango Nini. Twee uur Afro Music, twee uur Radio Kafar Extra. We begonnen met Desunu Zuma en zijn Meju Amor en daarna een ode aan Ernesto J.

Tetalando, daar begonnen we mee. De man uit Angola met zijn Independencia LP. Lembele, Lembele. En daarna Blé Marcel Diabaga. En zijn Dado Star met Gazoa. Zigli Bitti, music from Ivoorkust. Zoals deze Ernesto

Muziek uit Cotonou, Benin of Benin. Deze Black Santiago LP van Ignace de Souza en zijn Black Santiago. Hola Vallin. En we begonnen met Ernesto JJ uit zijn Tisere LP. Pini Guo. Dit is het vervangprogramma van Sangonini hier op Radio Centraal. Tot 11 uur is dit voorbode van Radio Cafar.

de soukous van Wadilo System samen met Les Asiatiques, die gelijknamige LP Les Asiatiques van Congo. Wadilo System met Pasilla Zoba en daarvoor Ignace de Souza en de Black Santiago. Voilà, dit is nog Sangonini ter vervanging door Radio Cafard.

Maar die Sahara All-Stars of Joss. Sahara All-Stars Band of Joss. Een deel staat in Nigeria. Joss en hun zijn LP of hun LP. Die Sahara All-Stars of Joss. Re-released in 2016. Dit is Take Your Soul en daarvoor Tropical Fiesta en Divorcé. Voilà, Steve Black. Steve Black, make the world.

My Music From Ghana, deze Freeman Music Company, We Can Get It On, heet die LP. Think of What To Do, en daarvoor Steve Black in zijn Make The World LP. Muziek from Mabu Rundi.

Maar de DJ Cubico, de Cubico Place Burundi LP van Amabano werd in 2019 terug heruitgebracht op Afro 7. Deze Amabano en die Amsterdam ticket DJ Cubico Place Music from Burundi. Daarvoor niet uit Ghana, maar uit Nigeria. De Freeman Music Company and the Think of What to Do. Come let the LP, we can get it on. Voilà, dit is een vervangprogramma van Sangonini. Dit is een voorprogramma van Radio Kafar.

Op het edition Silifon Conakry Guinée label deze Dans la Reine LP van Sili Authentique. Zani Diabaté et le Super Jata Band komt uit zijn LP. De Zani Diabaté et le Super Jata Band.

Ook uit Mali, deze Sidi Yassa de Kai. En Kai ligt op ongeveer 400 kilometer ten noordwesten van Bamako. En daar kwam Zani Diabaté van, zo net gehoord, in zijn Super Jatta band Zani Diabaté. Dit zijn dus Sidi Yassa de Kai en zijn orkest. Dit is nog tot 11 uur vervanging van Sango Nini voor het programma Radio Kafar.

Toumani Diabaté en Fatou Mata Diawara komt uit die triple LP Lamont Mali Airlines van Lamont Mali 2018. En daarvoor Sidi Yassa de Kai en de Sidi Yassa.

7 inch op Edition Silifon Conakry uit 1970, de Bembea Jazz. Wadaba.

Maravillas de Mali. Met Maravillas de Mali. Met onder andere Bonkana Maiga. En dat is een van de oprichters van Africando. Zo is het. Africando. En die overleed in februari 2026.

le soukous ou le rumba congolais met Digimon Djeku en die Odemba Oké All Stars. 2024 en deze rumba congolais met onder andere een covertje van Franco. Het zijn allemaal covers denk ik van Franco Mario. Ah, Bete Bozambo.

Maar de compilatie LP Safari Ambiance, volume 2, met deze Jimmy Hyacinth, die zijn naam verleent aan Jimi Hendrix, de gitarist Jimi Hendrix, en Bette Bette. Muziek de Gabon, Bella Bongo, Missé, Missé Ma.

Muziek uit Zuid-Afrika, de Bubblegum, komt uit die LP Survival of the Fittest, Zaire, en I'm Tired of Living in the Shack. Voilà, voilà, dit was bijna Sangonini, vervanging van het programma Sangonini. Carlos kon er niet zijn vandaag en vroeg om het voorprogramma te doen van Radio Kafaar. Eindigen doen we met onder andere deze Eddie, of niet Eddie, Ed Watson en zijn versie van die Roffo Roffo Fight. Komt uit die dubbele LP Under the Influence volume 5. Zo dadelijk een uurtje Radio Kafaar, blijf luisteren.

Ja, voilà. We zijn vertrokken voor een uurtje Radio Cafar van 23 augustus hier op Radio Centraal. We begonnen met die Armenian Navy Band en One Up, One Down uit hun album 2002, The New Apricot. Dit is muziek uit Iran. Dit is trio Chemirani. De Ghalamkar, ook uit 2002. Geisha Jam.

Voilà, tweemaal populaire muziek uit Rajasthan van Bansi Kaan Langa. Eerst Morshang en nu, ik denk, naar Bansi Kaan Langa.

Ik dacht uit Göteborg, Zweden, deze Taiga Trance LP op Glitter Beat uitgebracht in april 2026 bij Fauna. Die psychedelic experience of Göteborg, deze Fauna. Doen aan Stork.

Asmar by Mitra Sumara uit haar album Dream. En daarvoor op Glitter Beat, die psychedelic experience op Göteborg Fauna.

Punjabi music from Premijo Hall at zijn album Strikes Again. Gida Panikie, Premijo Hall. En daarvoor Mitra Sumara en Asmar, Asmar uit haar album Dream. Voilà, nog eentje. Dalermendi, King of the Bangra, deze Dalermendi.

20 jaar geleden woonde ik nog op Stuivenberg en mijn onderste buurman was een man van Indische afkomst of Pakistaanse afkomst en die draaide deze cassette constant onder mijn woonst. En de dag dat hij verhuisde, kreeg ik deze cassette van

Om Shanti Om, de soundtrack van die film Om Shanti Om. Dewani, Dewani, het is nog niet gedaan, nog een vijftal minuutjes.

Om Shanti Om. Als ik me niet vergis, heeft Don Cherry ook een LP uitgebracht met die naam Om Shanti Om. Voilà, nog 4 minuutjes. Radio Kafar op Radio Centraal. Blijf luisteren, want Sivis komt er nog.

Voilà, tot zover Radio Kafar voor deze zondag 23 augustus. Nu zo dadelijk is er geen zendraal, want Filip is op rondreis in de buurt van Indonesië, dacht ik, voor een drietal weken. Dus ik zal een drietal weken zendraal ook alweer moeten vervangen. En we beginnen met muziek uit de jaren 80. D.K. Jones, D.K. Jones, New York, New York. Kom met die LP, The Pulse of New York, New York, The Pulse of New York, New York.

New York. New York is de state of mind. Komt dat die Pulse of New York verzamel LP DK Jones. En ik denk dat ik zelfs nog een stukje van deze LP ga draaien.

0: gewoon fast food.
1: Maar die Prophets, en de LP Around the World with Prophets, ofwel de hypothetical Prophets. Fast Food, een 12 inch uit 1983. De LP kwam uit 1982. Die Hypothetical Prophets. En daarvoor de DK Jones en New York, New York. My Life with the Thrill Kill Cult and Ride the Mind Way. My Life with the Thrill Kill Cult, Ride the Mind Way.

0: Adam. Volume 5 van deze Funky Alternatives LP met deze My Life with a Thrill Kill Cult and Ride the Mind Way, met onder andere ook nog op deze LP A Guy Called Gerald, Nitro Rap en Slap.
1: Kiss my funky ass.
0: Terug naar de LP, The Pulse of New York, met deze Functionaries en Kiss My Funky Part 1 en Part 2.

programma. Dit is Radio Cafar, geen Radio Centraal vandaag en de komende weken, want Filip, de CEO van dat programma, is voor een 2 à 3 weken op vakantie in de buurt van Indonesië. En daarom mag ik van hem een mixed bag doen. Gewoon wat plaatjes en weinig praatjes. Deze bijvoorbeeld, The Functionaries en The Kiss. My Funky Part 1 en Part 2. Roland van Kampenhout en ik dacht ook Raymond van het Groene Woud. Deze Last Tribe, een 12 inch. En yep, The Last Tribe, Roland van Kampenhout.

Hierna gaan we speciaal voor Filip naar Indonesië. Hebben we een 20-tal minuutjes muziek van Indonesië, Sumatra en ik dacht ook Bali. Eerst dit.

Voilà, inderdaad, met Remo van Schroenewoud en Rolla van Kampenhout, deze Last Tribe, die Yeppa. Zoals beloofd gaan we speciaal voor Filip 16 minuutjes naar Indonesië. En we beginnen in Jogjakarta. Dit is een 10 inch van 2014.

Voilà, dit is tot 3 uur nog. Toch, wat zeg ik nu? Tot 2 uur een vervangprogramma van Centraal. Dit is Cafard XXL.

Voilà, u luistert nog steeds naar een vervangprogramma van Radio Centraal met Philippe die op vakantie zit, of is, in Indonesië, Sumatra en Sulawesi.

Die Panjaitan Brothers, ofwel die Pambers. Pambers uit hun LP Indonesian City Sound Pambers Psychedelic Rock and Funk van 1971 tot 1974. Hi, hi, hi.

0: Voilà, voilà, tot zover het hoofdstukje Indonesië met de eindige met de Darapuspita en de Berta Masha komt uit LP die Garage Years. En daarvoor Sam Simar en die Bapikek Balaam komen uit die Folk and Pop Sounds of Sumatra LP volume 1. Voilà, we zijn weg uit Indonesië.
1: Me tsoro ba shi gonta matsoriti ba ya zama goni ko wane ne ko kuma dawwa dan rigima nake tashin jirgi ai a ga ma sai doki wewuta sarkar feshin lo sai da jami ai sama sai dan gaba

Voilà, de intro is gezet bij deze van Asna de la Derre uit hun LP 2016 Zabaya. Stevige gitaar uit Niger.

niet uit Niger, want dat komen we zelfs toe in Niger, in Agadez. Dit komt uit Algerije, Algiers. Asna de la Der en hun LP op 2016, Zabaya. Voilà, dan. Dit is 100% Sahara gitaar met Etran de l'air, Igrawahi. Tot 1 uur nog muziek uit Noord-Afrika en omstreken.

is de 47 Soul. Die Belt from Promise of Promise LP. En dit is een stukje Turkije. Hadden we vandaag nog niet geweest. Deze Arsif plak. Zeker glam, dat was wat we draaiden. Een 7 inchje. Ja. Turkish disco. Dit is andere disco. Dit is Babla. Voilà, nog 1 uurtje. Radio Cafar XXL. C-A-F-A-R.

Mohamed Rafi en Krishna Mukherjee komt uit een dubbele LP Live Round the World. Zo net muziek van Hindustani muziek, of is het Bollywood? Dubbele LP van Mohamed Rafi.

Bombay Disco, de dubbel LP of Cultures of Soul Records 2014. En daarna werd daar nog een 12 inch op uitgetrokken die ook redelijk zeldzaam is. Bombay Disco. Disco 82. Kishore Kumar en Lata Mangeshkar. Naya Beat volume 2 is ook zo'n LP. Turbo Tito en Manjit Kondal en de PR, de remix. Naya Beat volume 2.

Muziek uit Brazilië, deze Mestre Copijo, komt van een 7-inch, maar ook te vinden op een compilatie LP op Analog Afrika. Die Mestre Copijo is Ritmo Siria. Dit was Mestre Copijo op 7-inch. Blijven in Brazilië met deze versie van de Lambada, Guillermo Silva, een Spanjaard.

Maar kom dat die LP Tropico y Ritmos con Lambadas de Los Alegres Vallenatos. Terug naar Brazilië met deze Yuka Chavez en Take Me Back to P.I.U. En daarvoor nog de lambade van Guillermo Silva. Hey you, take me back to P.I.U.

Everybody! Hey, hey, Gigi, take me back

0: Pahali.
1: De versie van Oscar Brown Jr. en Luis Enrique, deze Baralimba, een maxi, origineel uit 1967. Muziek des Antilles, les Antilles met deze Les Colvocaux. Faval pa quitte nous, papillon volé, begin, begin.

Een stukje. Begin met Los Mate Coco. Los Mate Coco, Yara Bi. En daarvoor Lola Martin.

Maar de Surinaamse Kawina groep Sucru Sani en hun versie van Banana. En daarvoor Los Españoles met de cha-cha-versie van Marina. We begonnen met Los Mate Coco en we eindigen met Orchestre de Marimba en Ocho Rios. Dit was een marathon-uitzending van Cafar XXL, Radio Cafar XXL op Radio Centraal. Tot volgende week, tot Cafar.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky, normaal ook met de Dubwave Sound, maar spijtig genoeg, Bavo, een beetje ziekjes, maar hij heeft wel zijn selectie aan mij doorgegeven voor het tweede half uur. Dus toch nog een stukje Dubwave na mijn set. En nu kreeg al wat vinyl ondertussen. Dit is de Pension Dub, een beetje gebaseerd op Mr. Basie. Een 10-inchje heruitgegeven van het Narrows Records label. Label eigendom van Barry Bailey uit Brooklyn, New York. En het eigenste Brooklyn, New Yorkse label Bond Export heeft deze terug opnieuw op plaats opgenomen. En zo dadelijk krijgt u dan ook de vocal pension van Enforcer.

Enforcer met Pension is op dat Narrows record label 80's track die heruitgegeven is door Brand Export. En nog meer heruitgegeven materiaal komt van de Wacky Stal. Daar is een 12-inch gemaakt van werken van Joe Oxamite. Voorheen waren die tracks op deze maxi-single enkel te vinden op compilatiealbums van het Wacky's label. Maar DK Records uit Duitsland heeft er een 12-inch van gemaakt. En op de A-kant staat Simply Little Woman in Troubled Land. En op de B-kant hebben we dan ook nog Home to Africa met The Version. Dus prima selectie op die 12-inch. En wij pakken daaruit deze Simply Little Woman, Joe Oxamite.

Wacky's Final Pressure hier met Joe Oxenmaat en Simply a Little Woman, dus 12 inchken op dat label. Een van mijn favoriete labels, maar dat weet ondertussen allemaal wel. En dan gaan we verder met The Dynamics. Deze Franse band staat bekend voor hun covers van allerhande bekende nummers. En ze hebben ook onlangs hun album uitgebracht, Dragonfly, hun derde en laatste album in de rij. En daaruit kiezen we deze You Gotta Have Freedom, een cover van Pharoah Sanders, een US saxofonist en met nice vocals.

The Dynamics, verraste band met hoge kwaliteit te horen aan deze You Gotta Have a Freedom uit het album Dragonfly. In van het jaar hadden we het weer het nieuwe album van The Spellbreakers. Onze Antwerpse vrienden hebben Revolution dit jaar uitgebracht. En uit die plaat hebben we natuurlijk al van alles gespeeld. Dat doen we vandaag nog eentje uit met de Shadows. Op de zang natuurlijk Julie Jupiter. En ook de toast komt van onze Missing Link, normaal de drummer.

Tot aan onze Spellbreakers met Shadows uit hun laatste album Revolution. Heel veel dubs er ook bij, dus met de toast nog van Missing Link. Verder dan met Micah Shemaya, zijn laatste album, dat is Natural is the Mystic. En daaruit deze Not For Sale.

Natural Sale zou wel zijn. Mike Ashimaya uit zijn album Natural is the Mystic. En over naar een singeltje. Die komt van de Lone Ark Rhythm Force. En op de vocals hebben we Zambezi, de prachtige stem uit Mozambique. This is the night.

Tot daar deze Zambezi met de dubber aan van Lone Archer Reinforce en This Is The Night. En dan over naar de selectie van Dubwave Sound. Spijtig genoeg zijn ze er zelf niet bij, maar ik heb wel de muziek meegekregen. En de eerste komt van Marcus Eye Meets Adapta, Mr. Moneyman, met daarachter ook The Virgin.

Als eerste in de selectie van Back to Base vandaag en in een stijl van onze dubwave mannen Marcus I meets Adapta, Mr. Moneyman, een F-Spot Records productie met volledige credits ook voor de Black Oak Roots All-Stars. Verder met Louis Bennett, Sound System History hier met Sister Una ook op de vocals, Burning Bug Production.

System History. Louis Bennett is de gitarist, pianist en productie van deze UK release op het Burning Bug label, komende uit Doncaster. En dan verder met een Franse productie uit Arles, die komen op het Ishai Music label terecht. Een digital style met, uit de Soul Dynamics daar, de studio. En dit is 7 times in the mix, number 1.

digital dubstyle uit Frankrijk, Arle, dus van Ishai Music. En dan gaan we nog maar eens naar Amsterdam. Daar hebben we het Frontyard label met de Reggae General. En daar hebben we Trodon als titel en ook nog de dubber achteraan.

Dub Production, Shanghai Studio met deze Sansa Dub en de Sansa Version. En dan nog eentje te gaan van de Dubwave selectie en die komt van de Original Bass Foundation. Ze hebben samen met de Franse Junior Roy ook weer een nieuwe 12 inch opgenomen op het Dubquake record label en dat is de vocal Babylon Corner en ook nog met de More Peace Dub.

En met deze OBF en Junior Roy Babylon Corner zit het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Met Don Wacky, Spiritual Guidance, ook nog door Lady Sanja. En volgende week zijn we er weer terug. En dan ziet u meer van ons om 2 o'clock. Peace, love, respect to each and everyone. And

We hoorden de stem van Johan Heldenberg in de Broken Circle Breakdown Bluegrass Band van de Björn Eriksson en Karel Eriksson. En dat is dus Antwerpse makelaar. En nu hoort u ook nog Finbar Furry, The Lonesome Boatman.

The Lonesome Boatman van Finbar Furry en u luistert naar Namaste tweewekelijks op Radio Centraal 106.7 en op internet en op DAB+, radiocentraal.be. Steun ons mee.

En we horen nu Huria Aichi. Huria Aichi vanuit Algerije, maar wonende te Parijs, dacht ik. Algerijnse Berber zangeres.

Of je nu aan de Mississippi zit of aan de Schelde hier bij Radio Centraal in Antwerpen 106.7. Het is allemaal hetzelfde. Voelt u thuis op deze radiostation bij Namaste, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4. En Johnny Rivers, die zal er over zingen.

5 voor 4 uur luistert naar Radio Centraal en naar Clanet en naar Namaste 2 wekelijks op zondag tussen 3 en 4. We zijn eruit om 4 uur. Tot over 2 weken.

U luistert naar Radio Centraal. Op de 106.6. 106.7.

0: En dan deze zonnige zondag,
1: en dan deze zonnige zondag,
0: naar de molten rusteren van
1: uit,
0: met meneer Dupont,
1: naar de voeten
0: uit,
1: meneer Dupont,
0: de voeten
1: uit,
0: meneer Dupont.

Goedendag, dames en heren. Meisjes en jongens, goedendag. Ja, het is tijd voor de bal. Mijn voeten uit op Radio Centraal op een 106.5. Heel klopt. Ja, alleen ik zeg nou goedendag. Maar het is helemaal geen goede dag. Oh, amai, amai. Ik heb weer al wat suiker, hè. Amai, amai. Ja, alleen ik heb zo'n plant die sober, hè. Om met overal en van alles nog wat te doen. Ik had al plannen gemaakt. Ik wou nog eens naar Brazilië gaan. Daar ben ik al een paar keer geweest. Ik ken er nog wel wat mensen, nog wat madammetjes, die ik nog wel eens een bezoekje zou willen brengen. Maar ja, het noodlot heeft toegeslaan, dames en heren. Ja, ik heb in eerst, ja, het is nogal een beetje gênant. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Nou, je maakt je niet iets voor. Dat ik even zijn moeten opgenomen worden. Ja, dat weet ik, zijn een oude mens. En dat kan er altijd zoiets gebeuren, hè. Zoiets plant je niet, hè. En ik even moeten opgenomen worden. Voor een kleine ingreep. Pas op, niet direct te panikeren. Het is niet echt ernstig. Maar ja, het is dat, ja, Ik heb mijn reis natuurlijk naar Brazilië moeten annuleren, hè. Ja. En dan heeft een dokter gezegd. Ja, Filemon, heeft hem gezegd. Ik zei, ja, meneer dokter. Dan moet ik wel een beetje wat rusten. Wat recupereren. En wat uitgeven. Om te herstellen. En ik zei, ja, maar dat gaat niet, meneer dokter. Want ik moet volgende week op de vlieger. Dan ga ik naar Rio de Janeiro. En dan zei, nee, dat kan ik echt niet toestaan. Je zult wat tijd moeten nemen om te rusten, om te herstellen. Je hebt een zware ingreep moeten ondergaan. Ik zei van, jongen, zo zwaar was dat nou toch niet? En dan zei, ja, maar op een bepaalde leeftijd moet je toch opletten. En de naverzorging is heel belangrijk. En dat moet opgevolgd worden. Ik kan nu niet laten gaan zitten. Ja, allee. Het is een hele chance dat ik een annulatieverzekering had genomen. Als ik nou naar Italië of naar Portugal of Spanje kon, dan doe ik dat niet. Maar als ik nou zo wat verder kon, ja, dan doe ik dat toch wel. In geval van, hè. Ja, allee, ja. En nou is het dus zover, hè. Nou is het in geval van. Ik heb het vlaggen, hè. Dan zit ik hier, hè. Ik heb al meer dan een week in een verzorgingstehuis gezeten. Dat ik dus echt in een gesloten kamer zit. Hè. Ik mocht er niet uit. Hè. Ik zat er binnen en de verpleegsters die kwamen binnen. En die hadden zo'n mondmasker op. En ik lag in een bed met zo'n groot plastic zaal over. Voor de infecties, hè. En die met zo'n... hoe moet ik dat beschrijven? Zo precies met handschoenen die naar binnen komen. Zo snapte dat die verplegers dus niet, maar konden aanraken. Dat ging allemaal via die moesten hun handen erin steken. En dan konden die maar wassen en maar verzorgen en al. Ja, het was groot gevaar dat meneer dokter gezegd op infecties. En dan lag hij daar, hè. En hij is het wat geweken. Nou, zit ik in een kamer. Zit ik hier alleen. In het soort, ja. Het steloord. Ja, voor een grote doorloop van jullie fans te voorkomen, ga ik natuurlijk niet zeggen waar dat ik juist lig, in welke het stel hoort dat dan ook mogen zijn. Excuseer. Maar ik zit hier nou toch maar, hè. Ik had na op het strand van Ipanema, op de wandeltaak, op het terrasje, een koffieke kunnen drinken met een madameke, hè? Nee, ik lig hier. Maar ja, dat is weer mijn chance. Maar ja, het is wat het is, hè. Ik zal er het beste van maken. En voor de rest maar wat rusten, hè. Rusten.

Allee. Ja, bij Freud. Nou ja, we zullen er moeten pisten van maken dan hoor, hè. Ja, veel keuze heb ik niet, hè. Maar ja, van die het een voet eruit zal er niet veel van in oors komen. Oh, mij, oh, mij, oh, mij. Oh, god. En elke zomer kan maar een liste zomer zijn, hè. Ja, ja, ja. Dat al makkelijk 20, 30 jaar dat ik zo denk. Ja, als je wat ouder wordt, dan moet je rekening houden dat alles wat je doet, dat kan de liste kiezen en dat je het doet, hè. En elke zomer die je er aan komt, dat kan uw liste zomer zijn. En door mij maak ik altijd zoveel plan. Zoveel plan. Ik wou daarna nog, hè, nou, in augustus nog, ja, alleen op Brazilië gaan. Ik ben vorige maand nog naar Italië geweest, naar Portugal geweest. Ik wou nog eens naar mijn appartementje in Brooklyn gaan. Ik was nog van plan voor op Parijs te gaan. Allee ja, ik zit niet heel stil. Ja. En ten eerste dat dan zo ambetant is, dat ik nou gekluisterd om een bed, een ziekenhuisbed, dat ik hier moet binnenblijven. Dat ambetant. Op mij. Ik heb wel lastig deze middag een maaltijd gekregen. Dat was nogal lekker. We moeten vroegen, wat drinkt u erbij, meneer Dupont? Moet een plat waterje of moet met bubbeltjes? En meestal pak ik met een plat waterje. Dat verteert het gemakkelijkst. Dan gaan mijn pilletjes beter naar binnen. Ja, want ik moet nogal veel pilletjes pakken. Ik heb van alles en nog wat ontdaan. En niet alleen om mijn hand te komen voeten. Maar nou dacht ik, aan wel kon ik mijn bubbels pakken. Dat is sowieso iets anders. Maar ja, het is allemaal gaas in, hè. En dan met dat eten, pas op, het was niet slecht, hè. Zo'n ding, een cordon bleu. Hè? En dan met gestoomde patatjes, met pijken in. En dan wat saus erover, van dat vlies. Dat was dan in een mager boterje, alleen maar geen boter eigenlijk, hè. Zo weet je, het is allemaal mager, hè. Ja, ja, ze geven hier allemaal wel, ja, moet ik zeggen, gezond. Het is niet vettig en het is niet vol met zout. Nee. Niks gezout, niks gevet. Maar dan hebben ze wel een sausje, hè. En dan over die puree, ja, dat was goed, hè. En met worteltjes, hè. Puree met worteltjes, hè. Dat maak ik keren, hè. Ja. En dan was er nog wat broccoli bij. Ja, dat was lekker. Maar dan met dat water, hè. Met bubbeltjes, hè. Ja. En dan lap dat toch een beetje op. En dan moet ik af en toe zo, lump, hè. Een boerke laten. Dat is van die gaas, hè. Ja. Oh, my. Oh, my. Ja, en dan lieg ik hier, hè. Oh, ik ken een hele dag, maar...

Ja. Ik ben ook de gewoonte, ja. En ook nogal veel te lezen. Verstaan? Ja, dat is altijd kennis opdoen. Dat is een van mijn hobby's. Oh ja, ik heb alleen met mijn radioprogramma. Ja, ik heb het nogal gezegd in het verleden, hè. Eigenlijk ben ik een influenceur, hè. Zoals dat ze zeggen, hè. Zo van die mensen die, ja, via internet invloed uitoefenen, hè. Die hebben dan zo een of ander sociaal media kanaal. En die hebben dan volgers. En dan worden die gesponsord, hè. Dan zitten die over van alles en nog wat bezig. Maar ja, in heel veel gevallen zijn dat dan van die madams die hun nagel lekker uitproberen. En dan doen ze dit, en dan doen ze dat. En dat is dan populair. Dan hebben die veel volgers. En dan worden die gesponsord door die nagellakfirma's. Of door wat anders, hè. Door Jacosse, hè, Jacosse, en een soort die schoenen, hè, dan dragen die dat, terwijl ze dan, ja, in de nagel like, showen, en die worden er allemaal voor betaald. Ze zijn erbij die er echt van leven, hè. Maar ik moet dat niet hebben. Ik influenceer de mensen door gewoon mijn kennis en mijn, ja, levensvreugde. Mijn jaren levenskennis te delen en ik moet daar niet van betaald worden. Verstaan je? Ik ben gelukkig als ik mensen goede raad kan geven en ik dan, van wijze van spreken, een goede invloed kan uitoefenen op die mensen. Dat die dingen gaan doen dat ze anders nog niet hebben gedaan, dat ze dat eens gaan uitproberen. En ik moet daar niet voor gesponsord worden. Maar ik weet het, dat ik een heel grote invloed heb op heel veel mensen die naar mij luisteren via het kanaal van de Radio Centraal. Ja. En omdat ik dus, ja, dat ben, hè, lees ik ook veel. Hè. Ja, dat ik veel te weten kom, hè. Dat ik mijn kennis verruim, hè, verstaat het? Als ik iets zeg, dat de mensen ook weten van, meneer Dupont heeft dat gezegd, dan zal het wel waar zijn, verstaat je? Hè? Ja, en daarom is dat belangrijk, hè. Maar ja, dat ik een keer in het ziekenhuis ben in die kamer, ja, ik heb hier geen boeken meegenomen, niks, hè, geen gezet, nou. Het enige dat ik heb, dat is mijn smartphone. Ja, en dan kan ik ermee op internet. Dat is ook goed. Dat is makkelijk, hè. Dat is veel gemakkelijker dan een koffer vol boeken meenemen, hè. Ja. En dan vraag ik ook van alles aan het internet, hè. Aan de artificiële intelligente vraag ik van alles, hè. Maar ja, die heeft ook niet altijd juist, hè. Die heeft niet altijd juist, hè. Maar die heeft wel toegang tot heel veel kennis en heel veel data dat je op het internet vindt. En sommige van die kennis, dat is onderbouwd. Dat is gebaseerd op, ja, universitaire informatie en mensen die studies en kennis hebben. Maar heel veel van die kennis, dat haal ik gewoon, ja. Dat we alles het snapten. Gelijk die influenceurs die over nogelijk bezig zijn. Dat zijn heel dikwijls gewoon de meest domme mensen. De grootste idioten dat je kunt indelen. En die hebben dan wel veel succes. Maar wat zeggen die? Wat voor meningen met die? Is dat onderbouwd? Op wat is dat gebaseerd? In tegenstelling tot hetgeen dat ik allemaal te vertellen heb. Ja. En dan, ja, vraag ik toch van alles, hè. Om die artificiële intelligent, vraag ik dan van alles, hè. En die antwoordt, hè. En die is beleefd. Beleefd dat die is. Ongelooflijk. Soms beter gemaneerd dan sommige mensen. Ja, dat is zo. En als je dan op lessen zegt bedankt voor de informatie, dan zegt hij, maar dat is graag gedaan.
Dat is graag gedaan.

Have your coat. Get your hat. Do not worry. On the doorstep. Just.

0: Nou, ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Dat dan die condom bleu, hè. Er zitten korreltjes rond, hè. Dat is ook gelijk een schnitzel, hè. Ja. En dan met die bubbels, dat is niet goed deurig gespoeld. Met gewoon plat water, dat spoelt allemaal makkelijker deur. Maar zo water met bubbels, ik weet niet. Dat begint in mijn mond en al te borrelen. En dan spoelt dat niet goed deur. En dan blijven er dan die korreltjes dan achter in mijn keel. Blijft dat dan zo wat hangen. En dan heb ik een hoesje, hè. Een hoesje, hè. En dan, ja. Dat is niet zo ideaal, hè. Maar ja. Allee, zo had ik net van de rijk, hè. Juist dat ik die aandoening heb gehad. Nee, wacht, ik zin de dingen uit elkaar. Ik zin alles uit elkaar onthalen, hè. Wacht. Nee, film ook. Dat is al langer dan 2 weken geleden. Dat je die aandoening hebt gehad. Ja, dat is langer dan 2 weken. Ik weet het niet meer. Alleen, ik zie in ieder geval. Maar dan zat ik toch hier iets ziekenhuis. Oh nee, nou snap ik het. Ik ben stout geweest. Ja. Ik was dus juist wat die isolatie, om het zo maar te noemen, hè. En ik zat dus op mijn smartphone en ik zag van godverdomme, die zonsverduistering komt eraan. En ik dacht van ja, dat wil ik nou toch niet missen. Maar ja, ik mocht dan uit die, ja, die. Dat volledig gesloten bed, hè. Ik zat zo precies in een plastieke tent, hè. Ik mocht dan ooit in een kamer. Een gewoon kamer, dat ze binnen mochten. En dan heb ik even gewoon gedacht, ik kon even ontsnappen. Ik ben gewoon even ontsnapt. Ja, dat was het. Ik had mijn eigen vlucht geboekt. Want het was, ja, waar was het in Groenland of in IJsland, konden de volle 100% van de zonsverduistering zien. En in Spanje ook een heel strook van Noord-Spanje, helemaal over Spanje, Noord-Zuiden ook. En dacht ik van ja, zou ik dan naar Groenland gaan? Of was het naar IJsland? Ik weet niet meer. En dacht nee, ik kon naar Spanje. En de Noordkust zijn geweest. In Santander. Ja, dat ben ik vroeger nog geweest, hè. Toen ben ik bekend kind al nooit om zo te zeggen. En dan was ik naar Santander geweest. Juist voor 2 dagen. 2 dagen. Voor de zonsverduistering te zien. En hier in het gasthuis, dan heb ik al in en vernomen. Oh, mijn grote paniek. Maar ik had erbij willen zitten. Maar nee, ik was weg. Ik was ontsnapt. En ik dus met de vlieger naar Santander. En ik heb mijn eigen de reden gezien, ja, op een plutje, een beetje in de hoogte, aan de Faro. Dat is een zuurtoren, hè. Dacht ik van ja, ik had dat gezien op het internet. Daar kun je het beste zien. Dat is wat in de hoogte, dat stond op een klif, op een rots, een grote vuurtoren. En dan kon je de zonsverduistering het beste zien. Maar ja, er zat een vol volk, hè. Ik weet niet wat toeristen van over heel de wereld precies, die naar daar waren gekomen. Maar ik heb hem gezien. Maar er was wel een beetje een klein probleem. Het was nogal bewolkt. Een beetje bewolkt, ja. Maar ja, dat was dan eigenlijk goed. Want dat was in hier zo'n lucht wat gefilterd, hè. En dan kon het goed zien. Ik heb foto's getrokken met mijn smartphone, hè. Ja, dat de maan helemaal uit de zon komt, hè. En ik heb zo'n kringetje zien, zo weet je, corona in mijn vlammetje zien, de roodkap. Zo is het, hè. Ja, en dan denk ik erna nog. Er was een groot festival aan het strand, een groot festival. Wacht, hoe heet het? Festival de las Naciones. multicultureel festival. Met allemaal verschillende landen en die er dan een standje hebben. En dan kon ze dan eten en drinken. En ik dacht dan in mijn eigen, ja, als ik dan niet naar New York kan, en als ik dan niet naar Brazilië kan, ja, dan heb ik daar zo'n Turken gedaan, hè. Ik zit dan in de tent van Mexico en ik zit zo een penadas zitten eten. En dan zit ik naar de tent van Argentinië zijn ik ook geweest. Daar heb ik ook zoiets gegeten, zoiets. Alleen zo zo'n deeg met dan van alles erin en dan dichtgeneven zo. Alleen daar heb ik een penadas gegeten in Argentinië. En in Mexico heb ik een taco gegeten. Ja, ja, dat was het. En dat was er ook een stand van in Brazilië. En dan dacht ik van ja, als ik dan in Brazilië grok, dan zou ik mijn eigen domen neerzitten. Hè. En dan heb ik zo'n Braziliaans limonantje gedronken. Zo'n cocktailachtig. Met guarana of zoiets in. En dan een Braziliaanse kroket met kip. Vranja of zoiets. Dat is Portugees. Hè. En dan dacht ik al, hè, dan neem ik dat toch gehad. Hè. Dat kunnen ze dan toch al niet meer aftakken. Oh, my God.
1: Come on in, folks. Make yourself comfortable. Look around and see what you think about it. Of course, if you rent the theater, I'll clean it up before the opening night of the show.
2: Nice big stage, Helen.
3: Yes, it is.
2: Say, you got a nice place here.
1: Nice as summer theater in the state. Built her all myself. Of course, I move the cows out when there's a show on.
2: You move the smell out with the cows?
1: Shucks, what's the difference? Most shows we get here smell anyway.
3: What's the capacity?
1: What's the who?
3: How many people will it hold?
1: 200 on a hot night. You can squeeze in a few more with a north breeze.
2: What's the rent?
1: $75 a week and I retain the soda pop privilege.
3: You told me $50 this morning.
1: I did?
3: You certainly did.
1: I must have had one of my spells. Besides, I got 3 full-grown daughters.
3: What's that got to do with the rent?
1: Plenty. They're stage-struck, Dad drat 'em. Just itching to show off. Now, if you could manage to put them in the show, I might shave the rent of mine.
3: Well, what do they do?
1: All sorts of comical didos. I bust out laughing myself sometimes.
2: Where is this side-splitting trio?
1: Got them shut up in the feed room. I didn't want them to pester you.
2: Trot them out. We'll look them over.
1: So

Nou, het is gesmokt. Het goeie was, er was geen gaas. Geen gaas in dat limonadje. Dat was een soort cocktail. Want ze gooiden er nog wat bij. Van hier of ander fris. En dat is zo'n straf smokske. Ja, maar het was lekker. Maar er zat geen gaas in. En daarmee, want dan zou je kunnen denken, zo'n Mexicaanse taco, en een Argentijnse empanada, en een Braziliaanse kroket. Ja, dat moet nogal wat geven, hè. Maar als je dan daarop zo wat plat water of water met bubbels zou drinken, oelala, dat zou niet goed komen. Maar er zat geen gaas in dat drankje met guarana. Guarana, of zo weet. Ja. En dat helemaal goed gesmokt. Ja. En dan denk ik nog de restjes gebleven. Want dan die nacht erna, hoe weet ze dan weer? Zo kom eten of ik heb het allemaal in mijn smartphone, ik zoek dat op, hè. En welk zal mij eens voor de handen gaan? Is even van zoeken, hè. Wat ligt dit hier smartphone van me? Hier, zo. Maar. Ik moet er gewoon zitten, want dat is tot af. Dat is tot af, mijn smartphone. Ja, hier. Even zien, hè. Want er zijn zoveel vragen dat ik stel, hè. Zoveel vragen. En dan moet ik dat zoeken, hè. Kwallen, ja, ik wil gewoon zwemmen. Zo'n strand in Santander. Een Santinero-strand. Maar je moet er niet gaan zwemmen. Het zit er vol van die Portugese oorlogsschepen, noemen ze dat. Het zijn eigenlijk geen kwallen. Wacht, zal ze weten wat liggen. We gaan eerst... hier. De Perseiden. De Perseiden, die gaan in Cantabrië, want dat ligt in Cantabrië, hè. Nog goed te zien zijn in de nacht van 12 augustus. De absolute pieknacht is van woensdag 12 tot donderdag 13 augustus. Dat is een meteoris, een zwerm. Ik had dat gelezen en ik dacht, ja, dat wil ik zien. En als ik dan daar zit, maar ja, het was een beetje bewolkt. Ik maak niet veel, ja, vallende sterren noemen ze dat dan, hè. Maar dat zijn dan, een meteor, hè, zo van die brokstukken die dan in onze dampkring komen. En dan valt het in vuur. En dan denk je, waar dat een ster is die valt, maar dat is niet, hè. In het Engels zeggen ze een shooting star. Een shooting star. Maar dat zijn geen sterren, hè, want dat kan niet, hè. Als je die afstand in het heelal zou moeten afleggen, zo gelijk wij het hier op de aarde waarnemen, amai, dat zou nog wel van petrol moeten geven dan. Alleen ik dacht, dan heb ik dat ook gehad, hè. En dan, wat had ik dus juist nou nog gezegd? Oh ja, die kwallen, hè. De kwallen, heren, kwallen. Hoe weten ze? Even kijken, hè. Het Portugese oorlogsschip heet het. Visalia Visalis. Op de stranden in de noordkust, de Cantabrische kust van Spanje, Atlantische kust, kwallen. Maar het zijn geen kwallen, hè. Ik kan even zien of dat er hier op staat. Geen echte kwallen. Het is biologisch gezien is het geen kwal, maar het is een kolonie polypen. En ze hebben eigenlijk een soort paarsblauw gasblaasje. En dat stikt boven het water uit. En dat wil ik dan als een zeil. Maar daaronder hebben ze dan tentakels. Dat zijn die koloniepolypen. En die kunnen tot 20, 30, ik heb zelfs gelezen, tot 50 meter lang zijn. En die zijn uiterst giftig. Dus normaal gezien zou je niet mogen gaan zwemmen. Maar ja, het is nou hoogseizoen. En aan de noordwestkust, hier in de dingen dan, Cantabria dan, hè, wat ik zat. Er is in de zomer toeristisch. De rest van het jaar niet, hè. Op Milaanse zie je, er is heel het jaar door toeristisch, hè. Maar er in de noordkust niet, hè. Dat is alleen in de zomer, hè. Of zijn zo van die, oh, wat zijn dat er? Van die pelgrims.
Santino Santiago de Compostela, dat hield je al deur, hè? Trekken die heel Europa... Heel Europa deur. Verano Santiago de Compostela. Dat is het noorden van Portugal, hè? In Galicië, hè? De kant dat hield je op deur. Maar voor de rest, dat toerisme is hier eigenlijk. Vooral in de zomermaanden. En dan hebben ze juist te maken met een kwallenplaag. Want het zijn geen kwallen, hè? Het zijn polypen, hè? Ja. En dan moet je niet zwemmen. En dan zijn er veel stranden die eigenlijk, ja, normaal de rode vlag moeten hijsen. Maar dat doen ze niet. Oh nee, want dan komen de toeristen wegblijven. En dat ze een inkomsten hebben. Dat is gelijk die film vroeger, hè? Joes, weet je dat nog? Joes, hè? Die burgemeester van dat dorpje, die wou ook niet alarm slaan, omdat er een grote witte haai was gesignaleerd. Oh nee, want de toeristen kwamen allemaal. En dat was niet goed voor de business. En we weten nog allemaal hoe dat er is afgelopen, hè? Ja, en wel, aan de kust in Cantabria klak hetzelfde, hier de Noordkust. En verschillende badplaatsen, waar dat de burgemeesters gewoon zeggen, tegen dan de, ja, degene die toezicht houden, hè? Dat dan die kost aan de Rode Kruis. Die zeggen van, oh, stil, hè? Niks zeggen. Hangt de groene vlag maar. Ja, ja, ja. En dan zijn er elke dag mensen die gebeten worden, gestoken worden eigenlijk. Dat is heel giftig, hè. Ik wou ook nog wel zwemmen, maar ik dacht, nee, dat kon ik niet doen. Ik had juist een week in het ziekenhuis gelegen. Ja, alleen als ik dan toch niet veel vallende sterren had gezien. Ik had, ik had er een paar gezien, hè. En dan die zonsverdozen, die zo dode wolken gefilterd, ook zo wat gezien. Dan dacht ik van, oh, ik zou maar terug naar België komen, hè. Terug naar het gastjes. En ik had die moeten horen. Ah, broer, die gaat me niet op. En we waren ongerust. En je moet nog verzorgd worden. Ik had gezegd, ja, maar ik ben naar rood gegaan. Ik moest mijn planten water geven. Amai, amai, amai. Dat was plezant, hè? Ik heb nogal gelachen.

0: One way to catch him without fail. Just keep a little salt with you and put it on his tail.
1: Ja, maar alleen. Dan heb ik toch nog iets gehad om een zomer, hè. Oh, en dan lig je terug in het ziekenhuis. Oh. Ik heb gezien dat ze de deur op slot doen. Ze zijn bang dat ik het weer gewoon afvol. Oh. Ik krijg ook geen bezoek. Ik mag eigenlijk geen bezoek krijgen. Ze doen niet nadat dat ik die alleen geen escape heb gedaan. Ik weet het niet, toen al onderzocht, hè. Amai, amai, amai. Een bloedonderzoek en onder de scanner en dit en dat is dan alles en nog wat. En waarom is dat dan gedaan? Dat was, ik weet niet, gevaarlijk. Gaan we binnen blijven? Ik dacht in mijn eigen, zeg, mannetjes, kom, hè. Ik wil ook nog wel een beetje leven, hè. Allee. En dan zit ik hier, hè. Terug in een hospitalkamer, om te herstellen. Ik zei, jozer, ik zou naar huis kunnen gaan. Ik zou direct een koffer kunnen pakken en vertrekken. Moet ik dan mijn reis naar Brazilië nog even moeten uitstellen. Gaat toch, gaat het toch, hè. Gaat zo. Wat je allemaal niet kunt meemaken, hè. Wat dan een mens allemaal niet kan meemaken, hè. Ja, het was nog niet zo'n ingrijpende ingreep, moet ik zeggen. Maar het was wel nodig. Maar ja, ik kan er nou moeilijk over praten. Het is eigenlijk, ja, een beetje intiem eigenlijk. Maar het was niet zo ernstig, hè. Maar ja, het moest wel gebeuren, ja. En dan infectiegevaar, hè. Pas op, dat kun je van alles en nog wat krijgen, hè. Zo had ik eens een boemeltje op mijn duim. Een boemeltje op mijn duim. Op een duim gevricht, zo aan de buitenkant. En ik dacht er alleen, wat is er nou? En dan weer zo wat dikker. En dat was toch al een millimeter in omvang en van dikte. En ik dacht zo van mijn eigen, ik kon er eens in prikken en zie wat dat eruit komt. Ja. Ik heb dat gedaan, hè. Ik heb dat niet alleen gedacht, ik heb dat ook gedaan, hè. Ja, ja. En er kwam zo een transparante, glasheldere, gelvormachtige substantie uit. Ja, ja. Ik dacht in mijn eigen, amai, kan mijn lichaam zo'n helder, proper, transparant, vloeibaar, alleen het was een gel, kan mijn lichaam zoiets produceren? Ik was ervan verbaasd. Ik had gedacht dat een soort ontstekingsje, een zweer of zoiets was, hè? En dat er zo geel, bruin, bloederig een pus zou uitkomen, hè? Nee, glashelder. En dan heb ik dat zo ontsmet. En dan dacht ik van, god, wat is dat toch? Wat zou het dan zijn? Maar ik zat toen, ik zat in Italië. Ja, ik dacht zo, ik kon zeker en vast niet naar een dokter in Italië. Die had direct met een duim amputeren. Nee. Dus ik heb dat weer al om aan een vriend, hè, de artificiële intelligent, gevraagd van, wat is dat? Wat had ik? Wat heb ik gedaan? En die geeft dus op alles antwoord. Hè. En dan zei hij dat dat aangezien mijn ouderdom, dat ik een lichte vorm van artrose heb in mijn vingers. Ja, dat kreeg je, als je wat ouder wordt, je hebt van alles en nog wat. Een lichte vorm van artrose. En dat gewrichtsvocht is, dat ontsnapt uit het gewricht via een kanaaltje en dat vormt dan een blaasje. Een kist, als het ware. En dat is eigenlijk gewrichtsvocht. Ik dacht, dat is niet in orde. Maar nee, zei hem. Je moet dat niet doen. Want je kunt er infectiegevaar van krijgen. Dat kan beginnen infecteren. En dan zeg ik, ja. En dan zeg ik, ja, maar ik heb het wel heel goed ontsmet. En dan zei hij, nee, mogen.

steden, want het zou ook een invloed kunnen krijgen op de groei van uw nagel. Uw nagel zou kunnen beginnen misvormen, ja, ja. En dat is ook nog zo'n influenceur die van die opgeplakte nagels aankondigt, aanmoedigt, zou ik er aan moeten nog kijken even te zien hoe dat, dat moet camoufleren. Ja, zeg, en dan moet ik al zo van die gakossen in, van die schoenen gaan kopen en al. Nee, ik dacht, dat ga ik niet doen. Dus ik heb dat niet meer gedaan. Ja, en dan was dan daarna even teruggekomen. Maar nou is het, ik voel nog een bobbeltje, maar nou is bekend weg, bekend weg, ja. Allee, ja. Ja, van het gevolg van artrose, een lekkage eigenlijk, het gevricht, een gevrichtvocht, dat dan ontsnapt via een kanaaltje, en dat ik gisteren voor, allee, ja. Ik had er nog nooit van gehoord. En die artificiële intelligentie, je weet nou eens alles, hè. En dan denk ik, ja, je moet opletten, hè. Je moet opletten, hè. Je moet niet zomaar alles geloven wat dat je zegt. Maar ja, die net toegang tot zoveel informatie. En dat lijkt mij een hele plausibele uitleg. Ik heb het nadien nog tegen meneer dokter gezegd. Ik heb dat allemaal uitgelegd, hè. En jij wel gezegd, je mogen me toepassen, hè. Je moet dat niet zelf, dokter, beginnen spelen. Hè. Ik heb gezegd, nee, meneer dokter, maar joh. Ik zat er altijd aan de voelen, dat broertje. Dat weer zo'n tik, snap je dat? Een tik nerveus, ik zat er altijd aan de voelen. Tot op het moment dat ik dacht, ja, ik moet weten wat dat is. Hè. Een speld gepakt, gewoon smid. En een reptiek erin. Hè. En wat dat erom had gedaan. Glashelder, hè. De gel. De glasheldere gel. Precies glas. Glashelder. Toch raar, hè. Het menselijk lichaam kan toch soms raar zijn, hè. Ja. Oh, even rood.

God. Het is weer tijd om er bekend weer wat mee te stoppen. Ja, ik hoop dat ik jullie weer heel veel informatie heb kunnen geven over van alles en nog wat. En ik hoop dat ik zeker de volgende keer dat jullie van mij horen, dat ik dan niet meer in die hospitaalkamer hier zit, dat ik volledig vrijgesteld ben, dat een dokter zegt van Filemon, je wordt ontslagen. Je kunt gaan.

En dan kijk ik met mijn vijfhondskaart gaan zwaaien. Gelijk in met zo'n moniel slaap. Maar. Het was weer present, hè? Ja. Allee. Liefste mensen. Ik hoop dat ik alle toch een iets spannendere vakantie of zomerperiode achter de rug hebt of aan het leven bent. Maar ik beloof, ik maak het goed. Hè. De volgende keer ga ik naar Brazilië. Ik heb hier wat gepland. Ik heb hier nog moeten afzeggen. Maar ik kom terug naar Brazilië. Hè. En ik maak misschien de omweg. Hè, via Mexico en via Argentinië. Argentinië. Is een empanada. En een taco eten. Maar dan ginder, niet op de internationaal cultureel festival de Las Naciones in Santander. Pas op, dat is plezant. Ja. En dan de volgende keer, ja. Dan hoop ik dat ik wel in vrije toestand ben. En dat ik dat rustig kan van alles doen. Verstaat je? Want dat is toch een beetje vervelend dat je zo maar heel een tijd in dat bed ligt. En met de deur op slot gedaan. Hè? En dat ik niet meer kan ontsnappen. Allee. Dat was het dan. Die banden de voeten uit op Radio Centraal. Jawel. Twee wekelijks op de 100.7 en via van alles en nog wat. Ik zou zeggen, geniet ervan. Elke dag is goud waard. Elke dag is een geschenk van moeder natuur. En dan moeten we ten volle, moeten we dat ervan genieten. Van elke seconde. Want elke seconde kan de laatste zijn. Allee, tot de volgende keer. Tot die band en voeten uit. Op Radio Centraal. Dag. Dag. Ja. Ze biedt sinds er met avondeten. Het is kruis van het woord. Frikadel met frikadellenbollen staat er op mijn neus. Met tomatensaus, ja. En puree. Elke dag puree.

U luistert naar Radio Gezellig. Radio Centraal. Op de 106.6. 106.7.

0: En op deze zonnige zondag,
1: en op deze zonnige zondag,
0: laat de poten rusten
1: van uit
0: met twee duppel,
1: laat de poten uit.

Jawel, jawel. Het is 5 uur. U luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar The Stash of Lord and Lady Ash.

Panda Bear en Sonic Boom met Lucky Charm. In het beginnen deden we met The Beach Boys, Heroes and Villains, maar dan uit de sessies van 1967, maar dan de herwerkte versie die in 2011 eindelijk zijn uitgekomen. Ik ben er nog altijd niet uit welke dat ik het beste vind. En dan gaan we verder met, we gaan nu al naar de ware Borg van de week. Borg heeft voor deze week zijn inspiratie gehaald bij de film Aliens en het nummer noemt AL79N. En het is enkel aan Borg om u te vertellen waar dat voor staat. Dit is Borg.

Uit de soundtrack van The Ballad of Linda L. Het nummer Romans van David Menke en Lionel Limagnana van de beter bekend van de Limagnanas. Het is nu tijd voor G. Wayne Thomas en The Morning of the Earth.

0: De Leftovers met het geweldige Lonely Lonely Nights. En dan is het nu tijd voor Tromgeroffel Alom, nummer 10 van de striptrip met onze immer ravissante Lady Hush. Lady Hush, take it away, baby.
1: Hallo, dag, goedemiddag iedereen. En inderdaad, welkom in aflevering 10. Alweer van de striptrip. Ik heb die deze week opgebouwd voor de gelegenheid rond een interview dat ik onlangs zag met Close en Burns. En voor degenen die vorige week geluisterd hebben, is Daniel Close geen onbekende meer. Want en zijn stijl en zijn verhalen zijn erg verwant aan het werk van zijn tijdsgenoot Charles Burns, die ik vandaag met veel plezier vandaag aan jullie voorstel. Alle twee behoren ze tot de invloedrijke Amerikaanse underground graphic novel scene, met beiden ook doorbraken in de jaren 80 en 90. In het interessante interview dat ik zag met beiden, komen we te weten dat er wederzijds enorm veel respect en bewondering is. Hoewel ook soms wat jaloezie, zijn ze in eigen bewoording toch vooral blown away door elkaars werk. Burns begon in zijn studententijd met het maken van een soort kleurboek gebaseerd op een verhaal van William Burroughs. De tekeningen die hij maakte gingen dan kopiëren in een copycenter en hij maakte er met nietjes vervolgens een soort van boekje van, totaal in de DIY-traditie. Hij tekende in die tijd ook vaak voor fanzines, waar hij echt, hij was er helemaal zot van. Zijn roots liggen duidelijk in de alternatieve punk en underground scene, waarvoor hij heel veel artwork deed. Je vindt het rauwe, non-conformistische van de punkbeweging ook wel terug later in zijn grafische stijl en ook in de verhalen. Close geeft aan dat hij op school geen like-minded mensen vond die van de obscure dingen hielden waar daar hij naar op zoek ging. Hij voelde zich pas goed toen hij naar de kunstschool kon gaan en daar een kleine cirkel gelijkgestemde naar eigen zeggen nerds vond. Hij zocht regelmatig met zijn nerdvrienden adressen op van kunstenaars en ging dan gewoon random bij hen aanbellen met uiteraard wisselend succes. Burns omschrijft zichzelf dan weer als vrij antisociaal. Hij vertoeft als kunststudent in de alternatieve muziekscene en maakt tussen het tekenen door geluidscollages. The Last Look, dat hij maakt, een epische trilogie, die bestaat uit het boek X, de korf en suikerschedel, verwijst in vlagen eigenlijk een beetje naar de ervaringen uit die een tijd. Hij creëert een soort van kuifjesachtige figuur in die... die in een surrealistische nachtmerrie lijkt wel terecht te komen. Het geheel, er zit ook een beetje een bevreemdend David Lynch sausje over. Het voelt wat ongemakkelijk en het behandelt thema's als verlies, liefde, schuld, identiteit en emotionele schade. Een dreigend en hallucinant horrorverhaal. Een kuifje op speed, zo staat op de achterflap. Robert Crumb schrijft hierover: het lijkt wel of Burns niet helemaal menselijk is. Qua compliment, denk ik, kan dat wel tellen. Maar we lopen vooruit op de feiten, want Last Look is pas uitgebracht in 2010 en loopt tot 2014. Dan kwam het laatste deel uit. Voor Burns begon het eigenlijk allemaal een beetje met het eigenzinnige avant-garde tijdschrift Raw, dat volledig gewijd was aan innovatieve en experimentele striptekenaars. De oprichter Art Spiegelman, wereldbekend van de strip Mouse, en zijn echtgenote, hoofdredactrice Françoise Mouly, moedigde hem en ook andere startende kunstenaars aan om er hun meest controversiële werk in te tonen. Burns was grote fan van Spiegelman en ontwierp in 1982 de cover van het vierde nummer van Raw. Het blad was een eigenaardige mix van elegantie en anarchie. Het bood papier van de hoogste kwaliteit en werd op groot formaat gedrukt, maar was tegelijkertijd heel maatschappijkritisch en met gevestigde veteranen als Robert Crumb in de crew werd ook seks en grof taalgebruik niet geschuwd. Over Spiegelman en zijn werk later meer, dus zal ik een aparte striptrip aan moeten wijden, denk ik, want daar is ook weer heel veel over te vertellen. Burns' eerste echte doorbraak, hè, want we gingen het eigenlijk over Burns hebben, die kwam er met zijn lijvige graphic novel Black Hole, waarvoor hij terecht in de prijzen viel en die ondertussen de status cultklassieker bereikt heeft. Het is een duister album met een verontrustend karakter, waarin hij een indringend portret schetst van de vreedheden, de vervreemding, de verlangens, schaamte en angsten van jongeren. Het verhaal speelt zich af in de jaren 70. Het gaat over een mysterieus virus dat de tieners van Seattle in zijn greep houdt. Seksueel overdraagbaar virus uit zich in verschillende vormen en is totaal onvoorspelbaar. Bij iedereen komt het er op een andere manier uit. Voor sommigen is het niet zo erg, hè. Die hebben gewoon wat uitslag of bulten. Maar voor anderen is het, die worden eigenlijk min of meer monsters. Die krijgen opeens nieuwe ledematen. Dat is heel afschuwelijk allemaal. Maar één ding is zeker, als je het ene keer hebt opgelopen, dan kom je er ook nooit meer vanaf. Hoewel gruwelijk, is dit een onovertroffen stuk psychologische horror, vind ik zelf, waarin realiteit en hallucinatie echt in elkaar overlopen. Lekker freaky. In dit werk lijkt zijn tekenstijl, hè, dat is helemaal zwart werk, zwart-wit getekend. Bij momenten lijkt het op houtsnedes, met gitzwarte schaduwen en fijne lijnen tegen vlijmscherpe, dikke witte lijnen en vlakken. Het is tegelijkertijd mooi en kil. Net zoals bij Close zit er een jaren 50 sfeer in de portretten, de kleding en de architectuur. In later werk, zoals bijvoorbeeld Daedalus, dat is ook een tweeluik, gebruikt Burns wel kleur en hij gebruikt dan lichte, heldere pop-art tinten met organische varianten, zoals vleeskleurig roos en gifgroen. Het soort kleurgebruik dat een actieve rol speelt ook wel, want het versterkt de verhalen, weerspiegelt duidelijk de emoties van de karakters en werkt met momenten desoriënterend en onbehagelijk. Zowel Close als Burns begeven zich dus heel vaak en graag in de hoofden van tieners en adolescenten, ook al zijn ze zelf al lang uiteraard voorbij die periode. Als hen gevraagd wordt of het nog relevant is om er dan over te blijven schrijven, antwoorden ze eensgezind dat het voor hen voelt alsof ze nog steeds willen maken wat ze al 30 jaar maken, alsof ze in een soort vacuüm leven. Het thema lijkt onuitputtelijk. Er gebeurde voor hen zelf zoveel in die coming-of-age-periode en ze hebben heel erg het gevoel dat het ook voor de volgende generaties een uiterst boeiende levensfase blijft. Ze zien hun eigen kinderen door de adolescentie gaan ondertussen en alles komt terug. Het is heel herkenbaar allemaal. Beide striptekenaars zijn voor dit thema ook heel sensitief en hebben duidelijk een groot empathisch vermogen. Charles Burns leverde naast zijn geweldige graphic novels ook nog heel wat illustraties voor muzikanten af, waarvan de platenhoes voor het album Brick by Brick van Iggy Pop waarschijnlijk de meest iconische, meest bekende is. Ik hoop alleszins dat ik met deze 10e striptrip jullie heb kunnen prikkelen om eens te gaan proeven van Charles Burns. Het is absoluut de moeite.
0: Lady Ash, dank je wel voor deze uitgebreide bijdrage. Dan krijg ik gelijk terug zin om de Black Hole te herlezen. En dan, ja, normaal gezien zou ik dan iets van Brick by Brick van Iggy Pop spelen. Maar de keuze is gevallen op iets relevanter werk.
1: Top.

0: Als ik de waterpijp hoor borrelen en gooi ik hem reis van ver. Zo voel ik mij gelijk een koning, mijn kroon een koude ster. En als dan nog van hier of ginder muziek mijn alziend oor bereikt, dan is het of klaroenen klinken en Nero zachte snaren strijkt.
1: Lululululul.

schot in Frankrijk. Een vorst van even her. Als ik de waterpijp hoor borrelen en gooi ik hem

Stash of Lord en Lady Ash voor deze week. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met een nummer van de Lijiadu Sisters. En dat heet Errara.

seducing those teenage sensations.

Welkom bij Ungawa hier op Radio Centraal op nog altijd 106.7 FM van 6 tot 8 enkel LP's en singles. En ik ben begonnen met een van de favoriete tunes die moordenaars uitspreken. The Devil Made Me Do It. Dit zijn The Darts en komt uit een LP en die heet Halloween Love Songs. Ja, nee, ook aankondigen. Met Halloween zal ik nog eens plaatjes komen draaien hier in de stad. U hoort later nog wel waar en wanneer juist. In elk geval met Halloween. Wat krijg je vandaag te horen? Dat zal een aantal nieuwe releases zijn. Ook een aantal platen die ik nog nooit heb meegenomen naar de studio. Er komt ook nog een lang verslag over het festival gisteren in Jette, het Excelsior Rocks Festival. En dan, wat heb ik dan nog? Ja, nog voor mij misschien wel de release van het jaar, maar meer daarover straks. En ook nog een heleboel obscure soul songs. Waarom? Omdat ik volgende week zondag heb ik geen radio, moet ik wel in de namiddag gaan draaien. Op Zurenborg. En dat zal dan voornamelijk soul en aanverwanten zijn. Maar ik ga beter dus met een nieuwe release. En dat is de recentste LP van Les Robots. Zij komen uit Nederland, uit voornamelijk Rotterdam. En ze hebben een nieuwe LP uitgebracht. Die heet Intermission Optigan. En daaruit krijgt u een zeer toepasselijk nummer. An Amazing Start. Dit is Ungawa.

uit de laatste LP van de groep uit Bergen, uit Mons, La Jungle, was dit het nummer Damon Heart. En ik ga ergens in, even kijken, ik denk dat het ergens eind jaren, ik weet niet, 87 ongeveer moet geweest zijn, deze groep, The Sleeves. Ik heb die LP nooit meegebracht, nu wel. En hoe heet die nu weer al? Five Days to Hell. En daarop staat een geweldige versie van het nummer van The Electric Prunes, I Had Too Much to Dream Last Night.

The Blind Cheek heet deze band met het nummer Fly Ride, uitgekomen op het label Slovenly Recordings van Peter Menkety. Nu je tijd voor The Cramps. Lang geleden? Nee, maar voor mij elke excuus om The Cramps mee te nemen naar de studio is er één meegenomen. En waarom? Omdat er is een nieuwe LP uitgekomen van The Cramps. Ja, een nieuwe LP. Het is een LP die in 1977 is opgenomen en die, ja, die is om een of andere reden nooit uitgebracht geweest. En vijf nummers uit die opnames uit oktober 1977 zijn naar boven gekomen, namelijk ja, Human Fly natuurlijk, Domino, de eerste single dan Surfing Bird met The Way I Walk en dan ook nog Lonesome Town. Die vijf nummers die zijn toen in de tijd wel uitgekomen, maar al de rest niet. En die zijn allemaal in een schuif blijven liggen. Tot eind jaren 80 Ivy en Lux bezig waren om die opnieuw klaar te stromen om uit te brengen. Maar er is er weer een kink in de kabel gekomen. En waarschijnlijk zal ook wel de rechtszaak van Miles Copeland van IRS Records er ook iets mee te maken hebben. In elk geval, het is toen niet doorgegaan. En men heeft dat uitgesteld. Het ging dan normaal gezien uitkomen ergens rond 2006, 2007. Maar toen is Lux gestorven. En is alles gewoon definitief ergens verdwenen in een schuif, totdat een zekere man, Henry Rollins, je kent hem misschien wel als zanger van Black Flag, zich met ermee ging moeien en die zei van nee, dit is veel te goed, dit mag niet ergens blijven liggen. Dat moet uitkomen. Hij heeft nog een aantal anderen erbij gehaald en het wonder is geschied. Er is een nieuwe LP uitgekomen en die heet, zoals ze toen in de tijd zou moeten geheten zijn, dat is Gravest Gravy. Vandaar natuurlijk ook de benaming Gravest Hits van de LP die in de tijd uitkwam in 1979. Maar dit zijn dus opnames uit 1977. U krijgt van mij drie versies achter elkaar, drie verschillende versies van The Natives Are Restless. Dus dat dingetje, dat is toch uit 1981, uit de tweede LP. Dus niet uit Songs of the Lord Tortoise, maar uit Psychedelic Jungle. Toen opgenomen, opnieuw opgenomen moet ik zeggen, met Kid Congo Powers. Terwijl dat deze opnames zijn nog geweest met Brian Gregory, de allereerste ritmegitarist van The Cramps. U hoort het verschil wel duidelijk. U krijgt nog wel een aantal nummers uit deze LP, maar dit is toch wel opvallend.

In 1980, dus na de eerste LP Songs the Lord Taught Us, werd Brian Gregory bedankt voor zijn diensten. Hij is zelf weggelopen. Dus naar lang van wie het verhaal vertelt, hoor je de twee verschillende versies. En kwam er een nieuwe in de plaats en dat was Kid Congo Powers. En het is hij die op deze live versie speelt. En een maand later zijn ze de studio ingedoken en zijn ze begonnen aan de tweede LP van de Cramps, Psychedelic Jungle. En daarop staat dan de versie die we allemaal kennen van Can't Find My Mind. Wat er ook heel speciaal is aan die eerste opnames uit 1977 van de LP Gravest Gravy, is... Die zijn allemaal geproduced door Alex Chilton, die we allemaal kennen van The Box Tops en later met Big Star. En hij speelt zelfs op één nummer mee. En dat is op een versie van het nummer Hungry, dat ik enkel maar kende van live opnames van de Cramps. Ik had nooit een studioversie ervan gehoord. En zeker al niet met het orgel van Alex Chilton erbij. Luister naar The Cramps.

Origineel is het natuurlijk van Paul Revere en de Raiders, Hungry, maar deze versie is dus van The Cramps in 1977 al in de studio opgenomen met de hulp van Alex Chilton op orgel. En de volgende LP is van The Stags, heel lang geleden dat ik die LP nog heb meegenomen naar de studio, die heet Do The Tone. En straks heb ik 2 keer live gezien. 2 keer als ik moest gaan DJ'en. 1 keer in Leipzig in Duitsland. En 1 keer in hun thuisstad in Wigan in het noorden van Engeland. Geweldige, coole band live. En studio is het ook zeer goed. Zoals deze versie die zij brengen van origineel Sandy Sargent. Dit is Can't Stop the Want.

Voilà, dat was het nummer Boîte à Malice. En dat komt op de A-kant van een single, de enige single voorlopig nog van Les Rancards. En dat is een band die ik gisteren live heb gezien in Brussel, in Gette, moet ik zeggen. Op het festival Excelsior Rocks. Een geweldig festival, eigenlijk. En, de derde keer denk ik dat ik daar naartoe ga, want het was al lang geleden. Maar het was echt de moeite. Straks nog over de andere groepen die toen gespeeld hebben, maar voor mij het hoogtepunt was wel Les Rancards. En het was voor mij ook eindelijk een weerzien met de zangeres Merlie, die lang in Brussel heeft gewoond. En wij zijn dikwijls samen uit geweest en dikwijls samen ook gedj'd. En zij is terug vertrokken naar Barcelona, dus zij werkt voor de Catalaanse overheid en zij is terug vertrokken naar Ginter en zij is begonnen met een platenlabel en een aantal groepen, want ik heb haar vorige groep heb ik ook een single van meegebracht, je krijgt je zelfs nog wel te horen, maar Les Rancards dus, met een geweldig optreden en één ding wat ik spijtig genoeg niet heb, ik had heel graag ook hun versie gehad van het nummer van Patrick Coutin dat ik vroeger ook speelde met Catacombo en met Dutronic. En dat is J'aime regarder les filles. Maar dat heb ik dus niet op plaat. Jammer genoeg, maar dat komt misschien nog wel later. U krijgt van mij nu het volgende. Dat is van de tweede LP van Les Rancards. Die heet Angle Mort. En daarop het nummer dat ik misschien wel een van de hoogtepunten van gisteren vond. Het nummer heet Jalouse.

En dat was opnieuw de single van Les Rancards met het nummer Pas de Coeur. En zoals beloofd ook haar vorige band, en dat was Les Mortettes. En dat is een single die ik echt geweldig vind. Er staan twee horror Halloween tunes. En de ene kant is het nummer Dracula van... Ik ben even haar naam kwijt, die Franse zangeres. Zij maken daar het nummer Crapula van. En op de andere kant staat het nummer Le Mortetis zelf. En dat is eigenlijk een vertaling van die Addams Family. Dit is Merle op haar eigen platenlabel, Marlowe Records, samen met Le Mortetis.

Een geweldige Franse song van de Britse groep The Stags met Moustache à Papa. Dan naar het festival terug, Excelsior Rocks in Jette gisteren. Dus de eerste band was Rumble Pit, een punkgroepje uit België. Die heb ik niet gezien, want toen was ik nog parkeerplaats aan het zoeken. Maar dan de tweede band heb ik wel gezien en dat was Johnny Notebook. En ik heb daar een LP van hem gekocht. De eerste had ik al, deze nog niet. De 28th Century Mates heet die. Uitgekomen op het Duitse label Sounds of Subterranean. Een label dat ik kende voor voornamelijk helemaal in het begin met de El Guapo Stunt Team. Dus meestal wat stevig of een beetje bizar geluidmateriaal dat zij uitbrengen. En zo ook bij Johnny Notebook. Het is voornamelijk synthpunk. En een van de leukste nummers hierop is On the Radio.

Dat waren robots opnieuw met het nummer Flea Market in Planet P. En we gaan naar het festival terug. En de derde band die moest spelen was MFC Chicken. Ik heb daar twee LP's van en er staan een paar leuke nummers op, ik zal het zo zeggen. Maar live waren ze wel fantastisch. Ik had nooit verwacht dat ze zo goed zouden zijn live. En vooral geweldige showman en ook zeer goede muzikanten. En het nummer dat mij het beste is bijgebleven is dit hier. Voodoo Chicken.

Na Voodoo Chicken kreeg u Nut met The Beetle Makes Noise on Wet Grass. En dan MFC Chicken met Show Me The Gravy Baby uit de LP Solid Gravy. En dan kon ik niks anders dan Gravest Gravy opleggen van The Cramps met deze studio versie van Weekend on Mars, dat zij dus in 1977 al opnamen, maar dat we enkel maar kennen vanuit de live LP Smell of Female. Even kijken. Een paar singles nu. Ik heb een paar leuke instrumentals gevonden onlangs, zoals deze Thirsty. Ja, ik heb wel dorst momenteel, want de zon schijnt hier momenteel los in mijn gezicht. Hier aan de Scheldekaaien in Antwerpen. De groep heet The Camelots en het is op het label Portraits.

Solar Sonata, zo heet dit nummer van Le Robots. Ik ben geweldige fan van deze Nederlanders. En daarvoor kreeg je nog Instant Chops van The Private First Class. En daarvoor ook nog Cool Breezes van de El Rondos. En even kijken, het is al kwart na, bijna. Kwart na zeven, nog 3 kwartier, nog 45 minuten. En allemaal 45 toerenplaatjes tot de klok van 8 uur hier bij Ungawa op Radio Centraal. Vraag. Ik ga op Sol en Popcorn en zo laten horen nog. Ik begin met een single op het label Dunbar. Dit is Taking Names van Bobby Massaro.

De geweldige Brent single Good Lovin' van Brenton Wood. En nu een van de duurste die ik heb meegebracht. Dat is van Tony Basil. Dit is een single op A&M Records, Breakaway.

I Can Take Care of Myself van Gene Chandler. Een single op het label Constellation. En daarvoor werd hij ook al verwend met Strange Happenings van Unnatural Funk Band. En Reward van Melvin Bliss op het label Supreme uitgekomen. De volgende single is van Maxine Brown op het Want label. Let Me Give You My Lovin'.

Weer al drie Noordensol stompers gepasseerd hier. Ik kreeg I Can't Take It van Gene Chandler. Gone With The Wind Is My Love van Rita en de Tiaras. En dan deze You Hit Me Right Where It Hurt Me van Alice Clark. De volgende is ook weer zo'n stomper. Dit is Come On And Be My Sweet Darling van Jimmy Soul Clark.

Dat was het nummer Somebody Stop That Girl van Jimmy Clark. En daarvoor nog The Crystals met Are You Trying To Get Rid Of Me Baby? En Think It Over van de Harvey Avern Dozen. We kijken, nog exact 10 minuten. Ungawa, u krijgt nog een paar Northern Soul singles van mij zoals deze. Mr. Love van Carol Frederick.

elke laatste zondag van de maand tijdens de zomerperiode van mei tot eind augustus zijn er DJ-namiddagen. En dat is aan de Korte Altaarstraat in Zurenborg aan de zaak Kool. En dat heet dan Soul in the Kool. En Glenn die organiseert dat, dat is ook zijn winkel daar. En dan heb ik altijd een hele race van DJ's die daar hun best soul, reggae, ska en soortgelijke sounds laten horen. Ik ga er ook zijn dus volgende week zondag daar in de namiddag. En dan breng ik onder andere deze singles hier mee. Om daar een leuk feestje te bouwen op straat. Even kijken, dit was Take Me Back van Freddie Corman. En daarvoor nog Mr. Love van Carol Frederick. Ja, nog twee nummers, dat gaat nog wel lukken. Dat was deze hier, Dynamite Exploded van Honey and the Bees.

Ja, binnen 2 weken ben ik hier terug. En dan, ik weet nog niet wat ik ga meebrengen dan. In elk geval, dan is het al de maand september. Ik sluit af met The Silences van Patty Seymour. En ik zou zeggen tot binnen 2 weken de volgende aflevering van Ungawa.

Goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag zijn we zondag 23 augustus 2026. Het is exact 20 uur en een aantal seconden. Vandaag niets anders dan zelfgemaakt materiaal thuis opgenomen. Een soort van bootlegs. Ook een kleine herinnering dat het volgende week het Summer Bummer Festival is georganiseerd door Oei. In samenwerking met Sound in Motion Oorstof. Daar zal ook Radio Centraal aanwezig zijn met een aantal panelleden en merchandise. Allen daarheen. Er zijn nog altijd tickets te verkrijgen. Wij gaan dus vandaag tijdens Warentaal eigen gemaakt materiaal spelen. Dit is een band die noemt Out Loud Out. Out Loud spelen tendans met een geïmproviseerde drummer erbij. Spelen een aantal sessies. Dit is opgenomen met een vrij simpele recordings device. We gaan daar samen naar luisteren. Bedankt om te luisteren. Bedankt om te centralen. Ik zou zeggen, steun de radiozender via de streaming online website. U weet de weg wel. Wij zijn ook te luisteren op de Old School Radio 106.7 FM en DAB 10. Voilà, dat is alles wat ik even wou melden. Wij gaan nu luisteren naar de eerste sessie die opgenomen is. Bedankt alvast.

Ik heb het niet.

Zo, luisterde net naar een opname van Out Loud, Reinier met de band in Audioplant vorige week woensdag. We gaan nu luisteren naar een derde sessie van deze opnames. U luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7 FM, DAB 10. En aankomend weekend is er dus een Summer Bummer Festival met ook een promotiestand van Radio Centraal. Allen daarheen, dit gaat door in Trix.

Give it up for Aviva.

naar links.

Woensdag natuurlijk. Vandaag zijn we 20 uur 53, zondag 23 augustus. De volgende programmamaker staat hier al klaar achter de coulissen. Maar wij geven natuurlijk nog niet op. Wij spelen natuurlijk ons volledige uitzending integraal uit. Hier komt de laatste piece van Agreement in Audioplant. Het is nogmaals het nummer Rocky, dames en heren. Wij gaan eruit en tot volgende week. Wie weet zien wij u op een of andere expo, opening, vernissage, of een volkskeuken of elders in de stad. Blijf het centraal, zou ik zeggen. En tot volgende week.

Radio Centraal 106.7 FM, ook te beluisteren via de streaming en DAB+. Vervanging voor Z-pil met de Z van Frank Zappa. This one's Big Swiftie.

eerbetoon aan de jazzmuzikant Eric Dolphy. Een track genaamd de Eric Dolphy Memorial Barbecue. Frank Zappa, live.

Unfinished Business, voorafgegaan door Little Feat en een... even kijken wat dat hier nog allemaal beter kan. Ja, de Day at the Dog Races, geïnspireerd op het werk van Frank Zappa.

De galerij, maar ja, het is te stil, hè. De galerij opende vandaag met een versie van Every Time We Say Goodbye door John Coltrane, met McCoy Tyner op piano, Steve Davis op bas en Elvin Jones op drums. En over een maand zal het 100 jaar geleden zijn dat John Coltrane is te komen overlijden. Er zal nog wel heel wat rond te doen zijn. Stay tuned, zou ik zeggen. We hebben ook alvast nog een unieke samenwerking hier van John Coltrane met Don Cherry. En het nummer werd geschreven door Don Cherry en heet gewoon Sherry Co. Dit is John Coltrane met Don Cherry.

Cross Examination van Fela Anikulapu Kuti in een productie van Bill Laswell en terug te vinden op het album Army Arrangement.

La Grange. Een stad in Texas en ook een van de eerste hits van ZZ Top met Bill Gibbons. En helaas ook de overleden drummer en medeoprichter Frank Beard.

En voor ZZ Top was er een bandje genaamd The Moving Sidewalks. En daar was de zanger-gitarist dus Bill Gibbons, later dus bij ZZ Top.

Future. Love, love, I need proof.

Goedenavond. Vandaag ga ik u in de Magic Mushroom een programma serveren over een eerder dit jaar overleden medewerker van Radio Centraal, Bert Doge uit Ekeren.

Bert was een vrij goede kennis. Het is hij die me op het bestaan van de festivals Yellowstock en Down the Hill attent gemaakt heeft, om maar één ding te noemen. En heeft zichzelf in der tijd ook op het onzekere pad van de psychedelische muziek begeven. Zodat ik u een volwaardige uitzending kan presenteren met zijn muziek. Doorspek met wat details betreffende de achtergrond ervan. De tekst is gebaseerd op een interview dat ik met Bert gedaan heb in 2016. Mogelijk heeft u als onverschrokken luisteraars van Radio Centraal vroeger enkele tracks die vandaag aan bod zullen komen al eens horen passeren op de gevreesde Radio Centraal nachtmachine. Vermits de meeste muziek die u in de loop van de uitzending gaat horen niet via normale kanalen te koop is, wordt het een vrij exclusief programma vandaag. We beginnen met een korte instrumental van een ander project van Bert, Opium.

Ik weet niet of het een aansporing of een wens is, maar u luisterde zo net naar het korte Grow. Een nummer van de reeds lang ter ziele gegaane jamband Opium, met in zijn rangen Bert Doogen. Hij werd geboren in Capella, in het jaar dat Amon Dulzwo zowel Wolf City als Carnaval in Babylon uitbracht, Hawkwind op de proppen kwam met Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, Ashra Temple met Schwingungen en Deep Purple met Machine Head. Een goed jaar dus, 1972. De familie Doogen woont sinds 1965 in Ekeren en dat is steeds de thuisbasis van Bert gebleven. Hij zong er in het lokale Carmina-koor, maar rond zijn 13e ontdekte hij de gitaarrock en met name de Australische band The Screaming Tribesmen. Hij begon zelf ook gitaar te spelen en maakte van november 1989 tot juli 1990 deel uit van de Morning After Pill uit Hoogboom. Dan verhuisde hij voor een jaar naar Portugal, waar hij met lokale muzikanten speelde bij groepjes met name als Sonic Dog en Acid Jam. Hij had duidelijk ook Baby's Front ontdekt. Na zijn terugkeer naar Ekeren bleken de andere leden van Morning After Pill zonder hem verder te zijn gegaan. Uiteindelijk zouden ze Maya oprichten, waarvan in 1996 de cd Slow Escape uitkwam. Maya, toen nog met een J geschreven zoals de bij, was voor het eerst op de radio te horen, natuurlijk in de Magic Mushroom, nadat drie van de leden bij mij thuis waren komen bellen om te vragen of we wat reclame wilden maken voor een lokaal optreden in Café Pastel. Dat hebben we gedaan en we zijn natuurlijk ook naar het optreden gaan kijken en zagen dat het goed was. Bert richtte ook een eigen groep op, Wawa Rangers. Ook deze was geen lang leven beschoren. Ze werd opgedoekt rond september 1992. Maar er werden in Bert's ouderlijk huis in de Brembosslei, ook gekend als de Bramblebush Studio, voldoende tracks ingeblikt om een CDR te vullen. De titel die daaraan werd gegeven was Rama Lama Fa Fa Fa, naar een nummer van MC5. Ik heb hem helaas niet.

Vanaf oktober 1992 kwam er voor de ontluikende Ekerse psychedelische scene een nieuw repetitielokaal ter beschikking. Villa Geniets op de Veldwijklaan, waar tegenwoordig het districtshuis van Ekeren gevestigd is. Wawa Rangers metamorfoseerde tot Planet G-Force. De bezetting zag er als volgt uit. Bert Doge, gitaar en orgel. Chris van Deuren, gitaar en bas. Thomas Francis, gitaar en drummer Matthias Francis. In oktober en november 1992 namen ze materiaal op dat later door Bert zou gebundeld worden tot de CDR Creation. De groep trad enkele keren live op in en rond Ekeren en zong het uit tot in 1995. Hun laatste, uiteraard privaat uitgebrachte opname, stammen ook uit dat jaar en kunnen worden teruggevonden op de CDR Destruction. De repetitieruimte in Villa Geniets was niet langer beschikbaar en men had samen met mensen van Maya de VZW Muziekruimte opgericht, die toen een huis huurde in Vloeiende, een straat net over de gemeentegrens met het naburige Capelle. Tussendoor had Bert Doge in 1994 en 1995 een aantal eigen nummers opgenomen, waarop hij zich volledig liet gaan op elektrische gitaar en effecten. Dit project kreeg als naam At the Mountains of Madness, naar het bekende verhaal van H.P. Lovecraft. Al deze opnamen vonden plaats in het huurhuis van VZW Muziekruimte. Overigens bestaat de VZW nog steeds en hebben ze een pand in de Klaassensdreef. In de tweede helft van de jaren 90 viel Planet G-Force uit elkaar, hoewel er in augustus 2000 nog wel een reunieoptreden plaatsvond in het Ravenhof in Stabroek. Na het verscheiden van Planet G-Force richtte Bert met enkele mensen die hij had leren kennen in Café Artichok, het toen net overgenomen voormalige Café Pastel, een nieuwe groep op. Hij zelf speelde gitaar, Joppe bas, Zita viool en Michel drums. Ze gingen opnemen in de Long Star 56 studio in de Lange Sterrenstraat in Ekeren. Een naam hadden ze voor zichzelf nog niet verzonnen, maar toen Bert jaren later de opname digitaliseerde, koos hij Opium als groepsnaam. U hoorde daarnet het eerste nummer van de resulterende CDR, Seed.

0: Ja, dat was even. Volks.
1: Oh, it's in us, yes.

That's by the way.

Inmiddels was Bert's zuster Els gevallen voor de charmes van Nigel Parrington, een Brit die bij haar was ingetrokken. Toen hij nog in Engeland woonde, had Nigel de groep The High Ones opgericht, naar de achternaam van de Doges, waarin hij gitaar speelde samen met een zekere Mark Lee Riley. Tegen september 1998 was er een Belgische tak van de High Ones gevormd, waarin Bert basgitaar speelde en Cathy Ann Volders achter het drumstel kroop. Deze laatste kwam van Side Traffic en zou later ook spelen bij Nika en Nova Star. De korte popsongs van de High Ones bleken wel aan te slaan en de groep trad op in Antwerpen, in de Double Trouble en de Cartoons. In Engeland wisten ze optredens te versieren in de Borderline in Londen en in de Horn Reborn in St. Albans. Aangezien de muziek van de High Ones niet echt Bert's ding was, overtuigde hij de anderen om samen met hem en zijn zus vanaf de zomer van 1998 ook bij zijn eigen nieuwe band te spelen, Zaam. Als in langzaam, eenzaam of in dit geval zeldzaam. Daarnet liet ik u al een eerste track van hen horen, Go Ape in the Fog, opgenomen op 12 juli 1998. Dit is Down the Hill.

Ik ga er goed aan. Ik ga er

De oudste opnamen van Zaam kwamen tot stand in de Sunny Long Altered Studios, waarschijnlijk dus ergens in de Lange Altaarstraat op Zurenborg. En de latere reproductie op CDR werd gedaan in de Klapij Studios, bij Els en Nigel thuis in de Klapijstraat, of wat had u gedacht? Ze zouden uiteindelijk in 2003 op CDR belanden onder de titel This is Zaam, op Bert's eigen Gathering Dust label. Omwille van het feit dat niet alle leden permanent in België zaten, duurde het soms een hele tijd vooraleer er nieuw materiaal van Zaam werd opgenomen. De tweede CDR, Acid Folk, kwam net als de vorige in 2003 uit en bevatte opnamen die gemaakt waren in april en mei van dat jaar, met uitzondering van de lange track Ketchup met Frieten, die door Mark Lee Riley solo was opgenomen in Huddersfield in januari 2002. De titeltrack kon u daarnet al beluisteren en we vervolgen de uitzending met Spring of Sap.